place rouge était vide.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
2: We willen ook lamentar het nummer van pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
1: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de 2e wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
3: For the pain, I couldn't move, I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
1: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
0: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
2: We moeten ook lamentar het número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
1: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
3: For the pain, I have never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
1: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
0: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Joepie! Van Apero Beats, DJ-sets en kinderdans, tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is raar.

begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
3: Dit is Radio Dendria.
4: De Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 69-jarige Guy Pardaens, die in 2018 zijn ex-partner Nicole van Assen, 53, in Ophasselt doodde met een klauwhamer, komt deze zomer voor het eerst in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Volgens zijn advocaat zal hij die aanvraag voorlopig niet indienen. Pardaens werd in 2022 door het Gentse Hof van Assise veroordeeld tot 25 jaar cel. De moord vond plaats tijdens een ruzie in zijn woning, waarna hij een gasfles opendraaide en een ontploffing veroorzaakte. Hij verblijft momenteel in de gevangenis van Brugge. Bij een controleactie van Dierenwelzijn Vlaanderen, de politie en de brandweer zijn in een woning aan de Marktweg in Gerardsbergen meer dan 100 cavia's, verschillende konijnen en honden aangetroffen die in slechte omstandigheden leefden. Alle dieren werden in veiligheid gebracht en overgebracht naar verschillende dierenasielen in de regio. Over de bewoners en eventuele verdere stappen is voorlopig niets bekendgemaakt. Bij de snelheidscontroles in juli controleerde de politie in Gerardsbergen 1174 voertuigen in een zone 50. Daarbij reden 111 bestuurders te snel, goed voor 9,45% van de gecontroleerde voertuigen. Zij ontvangen binnenkort een boete. De controles vonden plaats in De Vrijheid, Kampstraat, N495 en Klakvijverstraat. De politie benadrukt dat overdreven snelheid een belangrijke oorzaak blijft van verkeersongevallen en roept bestuurders op hun snelheid aan te passen om de verkeersveiligheid te verhogen. Een 50-jarige bromfietser en zijn passagier zijn vrijdagmiddag gewond geraakt nadat ze aan een wegversmalling in de opstal Dries in Sint-Martens-Lierde ten val kwamen. Hoewel er geen aanrijding was met een bestelwagen die uit de Bergstraat kwam, verloor de bestuurder de controle over zijn bromfiets. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6 te Gerardsbergen.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van apero beats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
2: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27. En op de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 69-jarige Guy Pardaens, die in 2018 zijn ex-partner Nicole van Assen, 53, in Ophasselt doodde met een klauwhamer, komt deze zomer voor het eerst in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Volgens zijn advocaat zal hij die aanvraag voorlopig niet indienen. Pardaens werd in 2022 door het Gentse Hof van Assise veroordeeld tot 25 jaar cel. De moord vond plaats tijdens een ruzie in zijn woning, waarna hij een gasfles opendraaide en een ontploffing veroorzaakte. Hij verblijft momenteel in de gevangenis van Brugge. Bij een controleactie van Dierenwelzijn Vlaanderen, de politie en de brandweer zijn in een woning aan de Marktweg in Geraardsbergen meer dan 100 cavia's, verschillende konijnen en honden aangetroffen die in slechte omstandigheden leefden. Alle dieren werden in veiligheid gebracht en overgebracht naar verschillende dierenasielen in de regio. Over de bewoners en eventuele verdere stappen is voorlopig niets bekendgemaakt. Bij de snelheidscontroles in juli controleerde de politie in Geraardsbergen 1174 voertuigen in een zone 50. Daarbij reden 111 bestuurders te snel, goed voor 9,45% van de gecontroleerde voertuigen. Zij ontvangen binnenkort een boete. De controles vonden plaats in De Vrijheid, Kampstraat N495 en Klakvijverstraat. De politie benadrukt dat overdreven snelheid een belangrijke oorzaak blijft van verkeersongevallen en roept bestuurders op hun snelheid aan te passen om de verkeersveiligheid te verhogen. Een 50-jarige bromfietser en zijn passagier zijn vrijdagmiddag gewond geraakt nadat ze aan een wegversmalling in de opstal Dries in Sint-Martens-Lierde ten val kwamen. Hoewel er geen aanrijding was met een bestelwagen die uit de Bergstraat kwam, verloor de bestuurder de controle over zijn bromfiets. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.
3: Dit is

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
0: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenis.

0: plaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 69-jarige Guy Pardaens, die in 2018 zijn ex-partner Nicole van Assen, 53, in Ophasselt doodde met een klauwhamer, komt deze zomer voor het eerst in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Volgens zijn advocaat zal hij die aanvraag voorlopig niet indienen. Pardaens werd in 2022 door het Gentse Hof van Assise veroordeeld tot 25 jaar cel. De moord vond plaats tijdens een ruzie in zijn woning, waarna hij een gasfles opendraaide en een ontploffing veroorzaakte. Hij verblijft momenteel in de gevangenis. Van Brugge. Bij een controleactie van Dierenwelzijn Vlaanderen, de politie en de brandweer zijn in een woning aan de Marktweg in Geraardsbergen meer dan 100 cavia's, verschillende konijnen en honden aangetroffen die in slechte omstandigheden leefden. Alle dieren werden in veiligheid gebracht en overgebracht naar verschillende dierenasielen in de regio. Over de bewoners en eventuele verdere stappen is voorlopig niets bekendgemaakt. Tijdens snelheidscontroles in juli controleerde de politie in Geraardsbergen 1174 voertuigen in een zone 50. Daarbij reden 111 bestuurders te snel, goed voor 9,45% van de gecontroleerde voertuigen. Zij ontvangen binnenkort een boete. De controles vonden plaats in De Vrijheid, Kampstraat, N495 en Klakvijverstraat. De politie benadrukt dat overdreven snelheid een belangrijke oorzaak blijft van verkeersongevallen en roept bestuurders op hun snelheid aan te passen om de verkeersveiligheid te verhogen. Een 50-jarige bromfietser en zijn passagier zijn vrijdagmiddag gewond geraakt nadat ze aan een wegversmalling in de opstal Dries in Sint-Martens-Lierde ten val kwamen. Hoewel er geen aanrijding was met een bestelwagen die uit de Bergstraat kwam, verloor de bestuurder de controle over zijn bromfiets. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.
1: Radio Dendria,

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: realisaties kan hier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Yuppie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma.

0: gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 69-jarige Guy Pardaens, die in 2018 zijn ex-partner Nicole van Assen, 53, in Ophasselt doodde met een klauwhamer, komt deze zomer voor het eerst in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Volgens zijn advocaat zal hij die aanvraag voorlopig niet indienen. Pardaens werd in 2022 door het Gentse Hof van Assise veroordeeld tot 25 jaar cel. De moord vond plaats tijdens een ruzie in zijn woning, waarna hij een gasfles opendraaide en een ontploffing veroorzaakte. Hij verblijft momenteel in de gevangenis. Van Brugge. Bij een controleactie van Dierenwelzijn Vlaanderen, de politie en de brandweer zijn in een woning aan de Marktweg in Geraardsbergen meer dan 100 cavia's, verschillende konijnen en honden aangetroffen die in slechte omstandigheden leefden. Alle dieren werden in veiligheid gebracht en overgebracht naar verschillende dierenasielen in de regio. Over de bewoners en eventuele verdere stappen is voorlopig niets bekendgemaakt. Bij de snelheidscontroles in juli controleerde de politie in Geraardsbergen 1174 voertuigen in een zone 50. Daarbij reden 111 bestuurders te snel, goed voor 9,45% van de gecontroleerde voertuigen. Zij ontvangen binnenkort een boete. De controles vonden plaats in De Vrijheid, Kampstraat, N495 en Klakvijverstraat. De politie benadrukt dat overdreven snelheid een belangrijke oorzaak blijft van verkeersongevallen en roept bestuurders op hun snelheid aan te passen om de verkeersveiligheid te verhogen. Een 50-jarige bromfietser en zijn passagier zijn vrijdagmiddag gewond geraakt nadat ze aan een wegversmalling in de opstal Dries in Sint-Martens-Lierde ten val kwamen. Hoewel er geen aanrijding was met een bestelwagen die uit de Bergstraat kwam, verloor de bestuurder de controle over zijn bromfiets. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen,

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
4: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
5: But this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Joepie! Van Apero Beats, DJ-sets en kinderdans, tot openluchtcinema, Zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vrijdag te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. Daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon, maxima tot 27 graden of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 69-jarige Guy Pardaens, die in 2018 zijn ex-partner Nicole van Assen, 53, in Ophasselt doodde met een klauwhamer, komt deze zomer voor het eerst in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Volgens zijn advocaat zal hij die aanvraag voorlopig niet indienen. Pardaens werd in 2022 door het Gentse Hof van Assise veroordeeld tot 25 jaar cel. De moord vond plaats tijdens een ruzie in zijn woning, waarna hij een gasfles opendraaide en een ontploffing veroorzaakte. Hij verblijft momenteel in de gevangenis van Brugge. Bij een controleactie van Dierenwelzijn Vlaanderen, de politie en de brandweer zijn in een woning aan de Marktweg in Geraardsbergen meer dan 100 cavia's, verschillende konijnen en honden aangetroffen die in slechte omstandigheden leefden. Alle dieren werden in veiligheid gebracht en overgebracht naar verschillende dierenasielen in de regio. Over de bewoners en eventuele verdere stappen is voorlopig niets bekendgemaakt. Bij de snelheidscontroles in juli controleerde de politie in Geraardsbergen 1174 voertuigen in een zone 50. Daarbij reden 111 bestuurders te snel, goed voor 9,45% van de gecontroleerde voertuigen. Zij ontvangen binnenkort een boete. De controles vonden plaats in De Vrijheid, Kampstraat N495 en Klakvijverstraat. De politie benadrukt dat overdreven snelheid een belangrijke oorzaak blijft van verkeersongevallen en roept bestuurders op hun snelheid aan te passen om de verkeersveiligheid te verhogen. Een 50-jarige bromfietser en zijn passagier zijn vrijdagmiddag gewond geraakt nadat ze aan een wegversmalling in de opstal Dries in Sint-Martens-Lierde ten val kwamen. Hoewel er geen aanrijding was met een bestelwagen die uit de Bergstraat kwam, verloor de bestuurder de controle over zijn bromfiets. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. Daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt UEFA. Het is zomers met veel zon, maxima tot 27 graden of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: beslissing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 69-jarige Guy Pardaens, die in 2018 zijn ex-partner Nicole van Assen, 53, in Ophasselt doodde met een klauwhamer, komt deze zomer voor het eerst in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Volgens zijn advocaat zal hij die aanvraag voorlopig niet indienen. Pardaens werd in 2022 door het Gentse Hof van Assise veroordeeld tot 25 jaar cel. De moord vond plaats tijdens een ruzie in zijn woning, waarna hij een gasfles opendraaide en een ontploffing veroorzaakte. Hij verblijft momenteel in de gevangenis. Van Brugge. Bij een controleactie van Dierenwelzijn Vlaanderen, de politie en de brandweer zijn in een woning aan de Marktweg in Gerardsbergen meer dan 100 cavia's, verschillende konijnen en honden aangetroffen die in slechte omstandigheden leefden. Alle dieren werden in veiligheid gebracht en overgebracht naar verschillende dierenasielen in de regio. Over de bewoners en eventuele verdere stappen is voorlopig niets bekendgemaakt. Bij de snelheidscontroles in juli controleerde de politie in Gerardsbergen 1174 voertuigen in een zone 50. Daarbij reden 111 bestuurders te snel, goed voor 9,45% van de gecontroleerde voertuigen. Zij ontvangen binnenkort een boete. De controles vonden plaats in De Vrijheid, Kampstraat N495 en Klakvijverstraat. De politie benadrukt dat overdreven snelheid een belangrijke oorzaak blijft van verkeersongevallen en roept bestuurders op hun snelheid aan te passen om de verkeersveiligheid te verhogen. Een 50-jarige bromfietser en zijn passagier zijn vrijdagmiddag gewond geraakt nadat ze aan een wegversmalling in de opstal Dries in Sint-Martens-Lierde ten val kwamen. Hoewel er geen aanrijding was met een bestelwagen die uit de Bergstraat kwam, verloor de bestuurder de controle over zijn bromfiets. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.
3: Radio Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van Apero Beats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, Zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen, een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand, maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur en daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon, maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Goedenavond, even over zes hier bij de Radio Dendria. Tijd voor een nieuwe zaterdagavondshow in een nieuwe maand, want we zijn 1 augustus 2026. Zaterdagavondshow tot 8 uur vanavond met een beetje de gebruikelijke dingen erin. We gaan op zoek naar wat bekende jaren dit weekend. Er is een weerupdate rond 7:30 en een bizar berichtje. Ja, dat is ook altijd wel eens rap gevonden en kan ook langskomen. Ik heb alleszins heel wat fijne muziek mee op deze zaterdagavond met in dit eerste uurtje. Onder andere, even kijken, Holly Johnson die er zit aan te komen. We hebben de Rolling Stones voor je mee vandaag. Michael Jackson en Paul McCartney in een zeer fijn duet uit de 70s. Komt Joe Dolan. Er is ook nog Chris de Bruyne Band. En zoveel meer de moeite waard om hier bij Dendria te blijven hangen. Met nu deze uit het einde van de 70s in 79. Ellen Foley, What's the Matter Baby? Goeie avond en welkom.

midden van de jaren 80 was dit met de Chris de Bruyne Band en Je suis Gaga, Gaga de Malaga. Net ervoor nog Ellen Foley uit 79, What's the Matter Baby. Het bracht ons al meteen bij een eerste bekende jarige man die er vandaag 73 wordt. Want geboren op 1 augustus 1953, dus 73. American blues en soul guitarist, maar ook zanger Robert Gray. Die is vandaag jarig en in 87. Dan scoorde hij een hit met deze, Right Next Door. I can feel-

Dit is Radio Dendria, waar je naar luistert met de 90s uit 1994. Deze C.B. Milton, It's a Loving Thing, op zaterdagavond 1 augustus. Daarvoor de jager Robert Gray nog uit 87 met Right Next Door. En af en toe ga ik eens op zoek naar een bizar berichtje. Wel, ik heb er zo eentje gevonden, want in Griekenland stort 3 jaar geleden een brug in en die hangt nog net boven het water. En toch zijn er mensen die zich wagen om over die brug heen te rijden. Het is wel op eigen risico, maar je moet het maar eens gaan bekijken. Hè. In het midden van de brug hangt die slechts een paar centimeter boven de Pineos rivier, maar dat houdt vele Grieken absoluut niet tegen. De Pylopirogosbrug in Larissa die zakte 3 jaar geleden al volledig in elkaar na een storm. En het herstel laat nog altijd op zich wachten. Dus zit er maar één ding op, bonus, lopen en rijden massaal over de brug. Ook al is dat op eigen risico. Het gebeurde op het Griekse vasteland in september 2023. Je moet maar eens gaan kijken, highland.be. Gek zijn doet geen zeer, zeggen ze. Ja, hier zou ik het toch niet doen. Ik zou dan liever een ommetje maken om veilig aan de andere kant te komen. Deze komt uit 1970. Joe Dolan, You're Such a Good Looking Woman.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 69-jarige Guy Pardaens, die in 2018 zijn ex-partner Nicole van Assen, 53, in Ophasselt doodde met een klauwhamer, komt deze zomer voor het eerst in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Volgens zijn advocaat zal hij die aanvraag voorlopig niet indienen. Pardaens werd in 2022 door het Gentse Hof van Assise veroordeeld tot 25 jaar cel. De moord vond plaats tijdens een ruzie in zijn woning, waarna hij een gasfles opendraaide en een ontploffing veroorzaakte. Hij verblijft momenteel in de gevangenis van Brugge. Bij een controleactie van Dierenwelzijn Vlaanderen, de politie en de brandweer zijn in een woning aan de Marktweg in Geraardsbergen meer dan 100 cavia's, verschillende konijnen en honden aangetroffen die in slechte omstandigheden leefden. Alle dieren werden in veiligheid gebracht en overgebracht naar verschillende dierenasielen in de regio. Over de bewoners en eventuele verdere stappen is voorlopig niets bekendgemaakt. Bij de snelheidscontroles in juli controleerde de politie in Geraardsbergen 1174 voertuigen in een zone 50. Daarbij reden 111 bestuurders te snel, goed voor 9,45% van de gecontroleerde voertuigen. Zij ontvangen binnenkort een boete. De controles vonden plaats in De Vrijheid, Kampstraat N495 en Klakvijverstraat. De politie benadrukt dat overdreven snelheid een belangrijke oorzaak blijft van verkeersongevallen en roept bestuurders op hun snelheid aan te passen om de verkeersveiligheid te verhogen. Een 50-jarige bromfietser en zijn passagier zijn vrijdagmiddag gewond geraakt nadat ze aan een wegversmalling in de opstal Dries in Sint-Martens-Lierde ten val kwamen. Hoewel er geen aanrijding was met een bestelwagen die uit de Bergstraat kwam, verloor de bestuurder de controle over zijn bromfiets. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.
3: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.
4: Jampie van Vlaanderen.

In 1983 sloegen Michael Jackson en Paul McCartney de handen in elkaar voor deze fijne hit. Een fijne terugblik, CCC, net voor de reclame nog Joe Dolan uit de 70s. You're such a good looking woman. We zijn alweer bijna halverwege dit eerste uurtje van onze zaterdagavondshow. Nu met Dua Lipa hier bij Dendria en de New Rule.

De Rolling Stones uit 1994, alhoewel er op dit moment weer wat nieuwe dingen uit zijn. Maar dit kwam uit 94, Out of Tears, net daarvoor nog Dua Lipa 2017 en The New Rules. We gaan er een drieluikje ingooien met de reclame tussen. We eindigen het drieluikje na de reclame met Cher uit 91, Love and Understanding, Holly Johnson uit de 80's met Americanos, die komt er ook aan. En dit zijn de Archies, een Dendria klassieker uit 1969, Sugar Sugar. Goedenavond.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Dit is

prille begin van de 90s met Cher uit 91. Love and Understanding. We zijn bijna rond in het eerste uurtje van deze zaligavond. Maar het is weer eens tijd voor een bekende jarige. Medeoprichter, maar ook zanger van Counting Crows is Adam Frederick Duritz, Amerikaans muzikant, die vandaag jarig is. Hij wordt er 62, want geboren op 1 augustus 1964. Dit is Counting Crows samen met Vanessa Carlton in 2003, de Big Year.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
4: I had a flat tire. And yeah, we know that Airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
3: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 gevlachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
5: Dit is Radio Dendria.
6: De Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Wie weet ga je vanavond ook naar zo'n dinnerparty, hè, waarover Niall Horan zong uit de hedendaagse hitparade om het tweede uurtje van onze zaterdagavond op deze 1 augustus op gang te trekken. Vrienden, goeie avond. En als u pas bij komt, wel, dan ben je nog op tijd om een uurtje zaterdagavondshow mee te maken hier bij Radio Dendria. Met halverwege dit uurtje zo in de buurt van 7:30 onze weerupdate. En we gaan toch ook nog naar een paar bekende jarigen kijken in dit weekend. We hadden daar net al in het eerste uurtje Wiltura. Wel, er is nog een grote meneer in het Vlaamse show. Schouwland vandaag jaar, die komt ook nog aan bod met zijn zomersingle van vorig jaar. En dit komt uit de 80s, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Goeie avond.

Dat fantastische jaar, nu 61 jaar geleden, 1965, en Just Another Guy. Daarvoor uit het midden van de 80s, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tijd om weer een bekende jarige aan het woord te laten, want vandaag is Bart Marcel Emilien Gijsselink jarig. En dat is de volledige naam van niemand minder dan Bart Geil, de man van iets van La Mama Dora, de Marie-Louise Zelje voor het eerst, mooi weer vandaag, maar ook de Zanzibar. Bart Geil, die wordt er morgen 66. Morgen 2 augustus wordt Bart Geil 66 en wij gaan genieten van de

alweer ruim een kwartier onderweg in die tweede uurtje van de zaterdagavondshow op zaterdag 1 augustus hier bij Radio Dendria met uit 89 deze Joe Smoot en het Promised Land. Net daarvoor de jarige Bart Kuil. Hij wordt er morgen 66 met zijn zomersingle van vorig jaar. Deze van dit jaar vind ik persoonlijk wel wat minder, maar die Zanzibar, dat blijft wel een hele leuke. De reclame die zit er zo meteen aan te komen na deze Johnny Hit Jazz uit de 80s. I Don't Wanna Be A Hero.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Jampie van Vlaanderen.

Orleans is er eentje van net een halve eeuw geleden, terug naar 1976 bij Dendria met Steal the One. Daarvoor voor de reclame Johnny Hate Jazz met de hit uit 87, I Don't Wanna Be a Hero. De weerupdate, die komt er zo meteen aan. We gaan eerst nog even naar de 90s met INXS, Suicide Blonde. En deze jarige in 2015 scoorde ze dit hitje Run. Emma Beale is morgen jarig geboren, 2 augustus 1999. Wil zeggen dat Emma Beale er morgen dus 27 wordt.

Suicide Blonde uit 1990 hier bij Dendria van In Excess, halverwege het tweede uurtje van onze zaterdagavondshow. En dat betekent dat we toegekomen zijn aan de weerupdate. Net was er ook nog de jarige Emma Beel met Run. De weerupdate wel vanavond en vannacht blijft het droog. Brede opklaringen worden afgewisseld met enkele wolkenvelden en de temperatuur die gaat zakken naar een 12 graden. Morgen zondag stroomt warmere continentale lucht binnen. Na een frisse start van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperatuur loopt vlot op naar een zomerse 29 graden. Er staat een matige wind uit oost tot noordoost. Ook zondagavond en nacht blijft het zacht met minima rond een graad of 13. Maandag wordt de warmste dag van de periode. De zon schijnt uitbundig. Al verschijnen in de loop van de dag steeds meer hoge sluierwolken. De temperatuur stijgt toch naar tropische waarden van 31 graden. Tegen de avond en tijdens de nacht neemt de onstabiliteit vanuit het zuidwesten toe en daardoor kunnen zich plaatselijk enkele regen- of onweersbuien ontwikkelen. Nachtminima die gaan zich situeren rond 17 graden. Dat is opvallend hoog. De wind draait geleidelijk aan naar het zuiden en waait zwak tot matig. Het zullen uiteraard weer plaatselijke fenomenen zijn, die regen- en onweersbuien. Dinsdag dan zorgt een zwak koufront voor verkoeling. Zon en wolken wisselen elkaar af en plaatselijk kan wat lichte regen of een enkele bui vallen bij temperaturen rond 28 graden. Een aangenamere 28 graden. En de wind waait matig uit het zuidwesten. Woensdag verloopt opnieuw overwegend droog. Brede zonnige perioden worden afgewisseld met enkele stapelwolken en temperaturen rond 25 graden en een matige zuidwestenwind. De temperaturen die liggen bij het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. En daar zijn we zeer tevreden mee met een 25 graden. De weerupdate is nalezen. Kan je op de sociale media van het weerstation Pajotland. En nu het laatste half uurtje inzetten van deze zaterdagavondshow hier bij de Radio Dendria. Met deze uit 1980 van Tom Brown. Funking for Jamaica. Goeie avond.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.
2: Jampie van Vlaanderen.

2003, bijna aan het einde van deze zaterdagavond. Nog een klein kwartiertje te gaan. Dit was Make Love van Room 5 featuring Oliver Cheatham. En het daarvoor wel, dan kon je nog genieten van Peter Frampton van een halve eeuw geleden. Show me the way. Tijd om bijna af te ronden, maar we hebben nog net wel even nu tijd voor deze Paula Abdul 1990, Opposite Attract. En dan wat reggae op de radio uit 1982 met Laidback en The Sunshine Reggae.

jaar terug in het hitverleden naar 1982, toen reggae toch wel enorm populair was in begin van de jaren 80. In 82 laidback Sunshine Reggae. We zijn helemaal rond in onze zaterdagavondshow. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijn weekend verder van met de collega's hier bij Radio Dendria. Morgen natuurlijk de zondagprogrammatie. Enkel geen muzikale wensbox, maar de andere collega's die zijn normaal op post. En wij zijn er volgende week zaterdag opnieuw voor een volgende zaterdagavondshow. Marianne Faithfull die komt er nog aan uit 79 met de Ballad of Lucy Jordan. Maar eerst nog even tijd maken voor een man die in de jaren 70, 80 enorm wat succes boekte. Ook actief was als journalist bij verschillende muziekmagazines. Enkele nummers van Erik zijn Laat ons nog eens dansen op die slouw. Ik ben een Belg. Itsy Bini, Tini Wili. Maar ook deze. Ik bel jou mijn schat. Ik mis je. Want Erik Marijsen die is morgen jarig en wordt er 82. Wij keren terug naar 84 met de hit van Erik Marijsen. Ik bel jou mijn schat. Ik mis je. Fijn weekend nog. Tot volgende week. Ciao.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.

Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans-Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
5: Ik had een flat tire. En ja, we know that Adelaide is coming super quick, so I had to be patient. En ja, I have to thank my team for all the work, of course.
4: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio 30.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Deze zomer bruist de markt in Gerardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.gerardsbergen.be. Tot snel!

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.